0: man. Ja, ik heb ook een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk de haven uitkomt. Benoorden de schaars bij geplaatst gekomen.
0: Met de 5 gaan we hier weer stoppen van voren.